super lekker, de lees. Op het midden moest nu te klaren, dat ik kees. Ik probeer het te accepteren zoals het is.